0: Ja, hallo, dan vraagt hij mij.
1: Ja, Jonot, waar wint dat?
0: Verstoor me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die gaan we een beetje toe, zwaar en nieuwe hutten.
0: Ja? Net zo je songs aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lokaal niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, ik neem maar dat. Hallo.
0: Hallo. Kom op. Kom op, heet hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.

0: Ja, hallo, dan vraag ik hem hè.
1: Ja, Jonot, waar wint dat?
0: Verstoel me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die gaan we een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Net zo je soms aan wie stellen.
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Lokaal nut.
1: Ja, dat is lokaal nut.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, in ieder geval. Hallo.
0: Hallo. Kom op. Kva heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? Kva heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? I denna vecka?

0: Ja, hallo, daar vraagt hij mij.
1: Ja, Jonot, waar wint dat?
0: Verstoor me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die ga wel een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Net zo je songs aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja,
0: nu kan niet.
1: Ja, dat is lokaal nut.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i linje med det.
0: Hallå. Hallå. Kom an, heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.